Deze toeratje die is weg tussen nas. We luisteren met elk jaar tijd. Het Zilvertse meester Bates van de Sweet Tranny van Transsexual Transylvania. Hier op mijn naast in Roeskoek.